0: internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: En jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Ask.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: Maar jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog heel even, blijf bij mij.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep, team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer, zoals team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
6: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als vijfde geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
7: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
8: Maar jullie dachten we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
9: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is 2 vliegen in 1 klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer teams van de Europa Run komen over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Het eerste team kwam even na 12 uur over de streep. Team 207 van de Koninklijke Militaire Academie. Maar in totaal doen 216 teams mee en die druppelen één voor één over de finish. Ze halen geld op om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. Voor sommige teams was het de eerste keer. Zoals Team Haan, dat een overweldigende tocht liep.
2: Ja, leuk. Heel leuk.
3: Super gaaf. Super chaotisch.
4: Het was een kruistocht. Ja, slijtageslag.
5: Ja, nog bijna gedisqualificeerd. We hebben alles meegemaakt. Ja, de hesjes niet op orde. Oeps.
3: Onze voorbereiding bestond aan een kleine meeting in de achterbuurt van Amsterdam. En niet samen getraind. Een groepsapp aangemaakt. Veel appen. En maar gewoon naar Parijs rijden en we zien wel of we finishen.
5: En nu staan we hier als 50 geëindigd.
1: Maar wie voor het eerst bij de Europa Run is, doet dat meestal niet voor het laatst. Een echtpaar is zo verbonden met de Europa Run dat ze hun 25e trouwdag vieren tijdens het evenement.
6: Het zit in ons bloed. Ik ben voor de 11e jaar meegegaan en mijn man voor de 23e, geloof ik. Ik ben de tel daarvan kwijtgeraakt. Mijn zoon is de teamcaptain, dat is zijn 5e jaar. En mijn dochter is mijn mede-cateraarster en dat was haar 2e jaar.
7: Maar jullie dachten, we gaan het gewoon vieren bij de Europa Run?
8: Ja, dan ben je gelijk met z'n allen. Gezellig samen. Ja, dat is twee vliegen in één klap.
1: Het is de bedoeling om 5 miljoen euro op te halen met alle teams van de Europa Run. De teller staat nu op 3,7 miljoen. En de eindstand van de Europa Run wordt later bekendgemaakt. Prinses Laurentien is vandaag 60 jaar geworden. De vrouw van prins Constantijn deelt op haar verjaardag nieuwe foto's van haar gezin. Op 3 foto's poseert het echtpaar met hun kinderen. Gravin Eloïse, graaf Klaus Casimir en gravin Leonore. En op een 4e foto staan alleen de kinderen. Het gebeurt niet zo vaak dat het hele gezin op de foto wordt gezet. In oktober 2019 gaf de Rijksvoorlichtingsdienst foto's vrij van prins Constantijn en zijn gezin ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Paus Leo XIV waarschuwt tegen AI. In zijn eerste pauselijke brief roept hij op tot de ontwapening van kunstmatige intelligentie. De paus vindt dat het tijd is voor een pas op de plaats voor de technologie de mensheid gaat overheersen. AI is een bron van desinformatie die conflicten kan aanwakkeren, zegt de paus. En ook ziet hij een wedloop naar steeds krachtiger algoritme, gedreven door bedrijven die de markt willen domineren. Het weer, het is zonnig, droog, er staat weinig wind, 30 graden is het vanavond en vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 14 graden en morgen krijgen we net zo'n dag als vandaag. Het wordt toch iets warmer, 31 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: we carry on.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.
2: Gun me de tijd te reflecteren. Ben ik tevreden met hoe ik in het leven sta?

gedaan heb. Sukkel. Liefde is een abstract begrip, toezeker. En om te houden van moet je ook nog moedig zijn. Schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. En het leven is te kostbaar om te zeggen je m'en fous.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Beierlandslaan in Rotterdam-Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. Er is in beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Hoornvaartweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in. Er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files in het westen van het land ontstaan. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging valt mee, nog maar 5 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-dorp doe je er ook 10 minuten langer over. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de ochtendspits is begonnen in het westen van het land. Er staat inmiddels ruim 40 kilometer file in onze regio. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht is het 5 kilometer file rijden, maar ook 10 minuten oponthoud. En wat opvalt nog tenslotte is de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Beierlandslaan in Rotterdam-Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. Is in beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in. Er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de ochtendspits in volle gang inmiddels. Wat opvalt daar is de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech bij de Benelux-tunnel. Er is 1 rijstrook dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO Fonds Gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio verloopt de ochtendspits, zoals altijd op dinsdag, druk met bijna 90 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden, dus dat betekent veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Meest oponthoud op de volgende twee wegen, de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam-Feyenoord 10 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan de zon op deze dinsdag voluit schijnen en zindert de temperatuur vanmiddag naar een tropische 30 of 31 graden. De wind waait uit verschillende richtingen en stelt weinig voor, en omdat er maar weinig wind staat, zal het mogelijk nog wat warmer aanvoelen. Vanavond blijft het zonnig en koelt het maar langzaam af. Komende nacht is het dan vrij helder, met later wat meer bewolking. En bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk later in de nacht naar 14 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren. Ik rij net...

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Beierlandse Laan in Rotterdam Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is, is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open en is in beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Hoornvaartweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in, er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30, er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgen ochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een typische dinsdagochtendspits ook in het westen van het land met bijna 100 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 8 kilometer file rijden met een klein kwartier vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag. Bij Burgerveen gebeurde zojuist een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Hou ook hier rekening met nu al 10 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht voor Nieuwebrug een klein kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marieveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
10: Ga voor meer.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan de zon op deze dinsdag voluit schijnen en zindert de temperatuur vanmiddag naar een tropische 30 of 31 graden. De wind waait uit verschillende richtingen en stelt weinig voor, en omdat er maar weinig wind staat, zal het mogelijk nog wat warmer aanvoelen. Vanavond blijft het zonnig en koelt het maar langzaam af. Komende nacht is het dan vrij helder, met later wat meer bewolking. En bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk later in de nacht naar 14 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Beierlandslaan in Rotterdam-Feyenoord is vannacht iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De beschieting was rond 5 uur op straat. Het slachtoffer is volgens meer mensen ter plaatse wel bij kennis. Hoe die er verder aan toe is niet bekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht de Erasmusbrug afgezet. De werkzaamheden duren meer dan een maand. Op 3 juli gaat de brug weer open. Is in beide richtingen afgesloten. Volgens de gemeente wordt het wegdek vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. De hulpdiensten kunnen wel gebruik blijven maken van de brug. Op de Horvatweg in Rotterdam-West is gisteren een auto beschoten. Er zit een kogelgat in. Er raakte niemand gewond. De beschieting was rond 9:30. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek naar de doodgeschoten vrouw die gisteren werd gevonden in een woning vlakbij de Kuip. Ze lag in een huis aan de Piet Smitkade. Een man die ook in de woning was aangehouden. Wat zijn rol is geweest is nog niet bekend. Daarbij liggen alle scenario's nog open. Het is nog niet zeker dat er sprake is van een misdrijf. Het weer volop zon, tropisch warm. Temperatuur komt vandaag uit op 31 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht brede opklaringen en droog. Morgenochtend wat wolkenvelden. Later op de dag volop zon. Het wordt in de middag zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewaardendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Ja, welkom luisteraars. Een hele goede morgen. Een geweldige warme morgen zelfs. Want de teller stond al op 28 graden bij mij in de auto. En we gaan de 30 passeren, heb ik begrepen. En we gaan niet alleen de 30 passeren. We gaan ook natuurlijk weer een hele mooie uitzending maken. Seniorentijd gemaakt door senioren, voor senioren, zeg ik dan wel. En ja, wat hoort daar altijd bij? Dat is de quiz. Die komt zo meteen aan de beurt. Maar we gaan starten met een lekker stukje muziek. Little Green Bag van George Baker's Selection.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Dat wordt puzzelen, dat is wel zeker. Maar voordat ik de vragen ga voorlezen, toch nog één kleinigheidje. Ik ben Frank Stouten en ik ga proberen 2 uur lang dit verhaal aan elkaar te praten. Michiel zit achter de knoppen en we hebben een forse bezetting op de receptie. Lucas, Angelique en Ron. En dat betekent dus dat er ook veel gebeld kan worden, want de lijn blijft gewoon altijd aangenomen worden. Nou goed, na Little Greenback. Het grappige van dat nummertje is wel dat het eigenlijk Little Greenback had moeten heten. En Greenback, dat is het bijnaam voor een dollarbiljet. Maar door een typfout op de platenhoes werd het Little Greenback en werd het een wereldhit. En dan gaan we nu vlug met de quiz beginnen. Waar Ron weer alle energie in heeft gestopt en waar hele mooie vragen bij zitten. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? En dan hebben we 5 letters. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? Nou, dat moet te doen zijn, denk ik. En anders maar eens even naar de viswinkel om te informeren. En dan, hoe noemen we stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Dat is een lastige. 12 letters. En ik lees hem nog een keer voor. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Dan gaan we naar vraag 3. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? 9 letters. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? En dan hebben we 9 letters en dan hebben we het antwoord. Ja, en dan in vraag 4 wordt gevraagd naar een snaar, toets en slaginstrument dat geluid voorbrengt door via een klavier met vilt beklede hamertjes de snaren aan te slaan. Dit instrument heeft 88 toetsen. En Ron heeft ze zelf geteld, dus dat moet goed zijn. Welk instrument bedoelen we? Vraag 5. Hoe noemen we een gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt? Moeten we 4 letters hebben en dan hebben we gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt. Vraag 6, en dat zijn ook 6 letters overigens. In Ridderkerk heb je onder andere de Rijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? 6 letters. In Ridderkerk heb je onder andere de Rijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen, dat noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? En dan gaan we naar vraag 7 en dan hebben we weer onze muziekvraag. 6 om 4 letters en we willen de naam van de zangeres weten.

Ja, en dit is niet een echt makkelijke vraag. Ja, de vraag is heel makkelijk uiteraard, hoe heet deze zangeres? Maar het antwoord, ja, ik denk dat er best even gegraven zal moeten worden in de muziekgeheugens van onze luisteraars. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. En eventueel in het tweede uur met een ander nummer, dan zou het toch ook weer te doen moeten zijn. We gaan vlug verder. En dan zitten we inmiddels bij vraag 8. En die heeft ook 8 letters. Wat was de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid? Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en hij vloog tussen 1969 en 2003. 8 letters en dan hebben we de naam van een supersonisch passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En hij vloog tussen 1969 en 2003. Nou, moet te doen zijn, denk ik toch. Ja, en dan gaan we naar de toetervraag. In welke stad liggen de grachten waar Wim Zonneveld over zingt?

Ja, nou ja, ik denk niet dat er heel veel mensen niet zullen weten waar wij op doelen. Dit is een weggevertje van Ron, denk ik. Maar goed, 9 letters voor de liefhebber. En vraag 10, ook 9 letters. Hoe noemen we eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? Dus met 9 letters, hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? We gaan vlug verder met vraag 11 en dat heeft 8 letters. En daar willen we weten hoe noemen we een benedenverdieping of begane grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld? Nou, de omschrijving is moeilijk genoeg. Antwoord zal ook best wel even graven zijn. Maar ik ga het nog een keer herhalen. Hoe noemen we de benedenverdieping of begane grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld? Nou, ik zou zeggen, succes daarmee. 5 letters. En dan zitten we in vraag 12. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. En dan hebben we 5 letters voor de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. Vraag 13 dan. En dan praten we weer over 8 letters. Dit is de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. 8 letters, de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. Vraag 14 dan. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers? Hebben we 7 letters. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor de toeschouwers? Nou, dan zijn we alweer aan de laatste vraag en dat is vraag 15. We hebben 8 letters te gebruiken. Het is dan ook tevens het woord waarmee het quizwoord eindigt. En met die 8 letters willen we weten de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, dat is een hele biologische verhandeling. Ik zal hem nog één keer doen met 8 letters. De naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, dat zijn de quizvragen. Die gaan wij uiteraard in het tweede uur nog een keer herhalen, waarbij een aantal vragen een klein steuntje in de rug krijgen, wellicht nog. We gaan daar eens even naar kijken. Maar nu gaan we vlug verder met muziek en we gaan eens luisteren naar Billy Joel. Sorry. Ja, maar die tip is van Billy Joel. Waar heb ik die dan? Gezelschapsspel.

0: bel Radio Ridderkerk 0180-430-777.
1: Ja, dat was de quiz. En we gaan na de quiz gaan we uiteraard weer verder met muziek. Maar voordat we dat gaan doen, eerst de excuses namens mijzelf dat ik aan het brabbelen was zonder dat ik meer wist dat ik op het scherm had moeten kijken. Ja, dat heeft alles te maken met onervarenheid, maar ik ben daarbij toch weer gered door Michiel, de technicus. En dan gaan we nu vermelden, want dat is niet onbelangrijk natuurlijk, dat er ook prijzen zijn verbonden aan de quiz. U doet dat niet zomaar en voor niks. En dit keer is het wel weer heel erg fraai. We hebben een mooie bon die te gebruiken is bij Burgerzaken, het Grand Café hier in Ridderkerk op het Koningsplein. Ik zou zeggen, bel en probeer er alles aan te doen om die te scoren, want het is gewoon een geweldige prijs. Ja, en dan gaan we weer terug naar de muziek. De Exeters met Tell Him.

Dat waren de Beatles, voor wie dat nog niet gehoord had. Het nummer If I Need Someone is geschreven door George Harrison. Het werd voor het eerst uitgebracht in december 1965 op het album Rubber Soul. En Harrison schreef het eigenlijk voor zijn toenmalige vriendin en latere echtgenote Patty Boyd. Nou, daar heeft hij goed zijn best op gedaan, want het is een heel mooi nummer geworden. Dan hebben we nu een mededeling. Die ga ik eventjes voorlezen maar. Want het gaat over het leukste wandelevenement in Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van het wandelen. Dan vindt namelijk een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. En dit jaarlijkse wandelevenement in Ridderkerk is geschikt voor jong en oud en brengt 4 avonden lang bewoners samen op pad. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Scholen, verenigingen, gezinnen en individuele deelnemers wandelen mee. Sfeer, gezellig, laagdrempelig, waardoor iedereen kan aansluiten op zijn eigen tempo. En onderweg zorgen vrijwilligers voor een veilige route en bij aankomst is er vaak ook nog wel iets lekkers geregeld. De slotavond wordt feestelijk afgesloten met muziek, versieringen en een thema waarbij veel deelnemers verkleed meelopen. De avondvierdaagse stimuleert bewegen, ontmoeten en betrokkenheid bij de omgeving. Een mooie sportieve activiteit in Ridderkerk en een gezellig evenement waar je elkaar tegenkomt. Zoek je leuke activiteiten in Ridderkerk of evenementen waar je samen met vrienden, familie of collega's aan mee kunt doen. Trek je wandelschoen aan en loop mee op de avondvierdaagse. Iedereen kan meedoen.

Dan hebben we nu geluisterd naar Petula Clark met Games People Play. Een lied geschreven door Joe South. Hij nam het zelf ook als eerste op in 1968. Maar een jaar later deed Petula het ook. En ja, nog later kwamen er nog zeker 40 covers uit van dit nummer. Het is geloof ik ongeveer door iedereen gedaan. Rest mij nog wel eventjes om terug te stappen naar die wandelevenement. En terugstappen, dat is dan bijna letterlijk genomen. Misschien is het ook nog wel aardig om te weten hoe je dat dan gaat doen. Nou, zowel groepen als individuen die kunnen zich online inschrijven. €7,50 per deelnemer. Dan ontvang je een QR-code op de mail. En die code die wordt maandagavond voor de start gescand om een startkaart te ontvangen. En de inschrijving loopt tot 14 mei. Dus ja, er zal wel eventjes gebeld moeten worden of er nog meegelopen mag worden. Maar kun je niet meer meelopen, dan is het natuurlijk ook prachtig om langs de kant te gaan staan om de wandelaars aan te moedigen. En terug naar de muziek. Wat gaan wij draaien? Dat is net King Cole met Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Run.

Dat was Nat King Cole met Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Eigenlijk een Duits liedje uit 1962. Genaamd Du spielst eine tolle Rolle. Maar Nat King Cole bereikte het in het Engels de zesde plaats mee in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het is nog steeds gekend, denk ik. We gaan nog even een lekker nummertje draaien. En dan staan de spinners op het lijstje. Nou, dan gaan we weer gezellig een paar minuten lekker kunnen luisteren.

En dat waren de Spinners met They Just Can't Stop It, The Games People Play. Een legendarische track uit 1975, een absoluut meesterwerk van de Philly Soul. De toevoeging They Just Can't Stop It werd gedaan om verwarring en vooral ook juridische problemen met royalties te voorkomen, met het gelijknamige nummer van Joe Fout uit 1968, waar we eerder in het programma de versie van Stu LeClark van lieten horen. Ja, en dan zit er in de titel van dit nummer ook nog ergens een hint verborgen, maar die ga ik niet al te ver meegeven, anders wordt het allemaal wel een hele makkelijke zaak. En dat willen we niet. We gaan vlug verder met muziek.

heerlijk zwijmelen met Elvis Presley en de Jordanaires. Het is een nummer uit 1961. De begeleiding was dus van die Jordanaires. En hij werd uitgebracht op de soundtrack voor een film. Maar die heb je weer nodig voor vraag 12, eventueel. De melodie is gebaseerd op het Franse lied Plaisir d'amour uit 1784. Het nummer werd een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk en het behaalde platina in de Verenigde Staten. Dan hebben we nog een mededeling voor wat activiteiten. En dan is het in dit geval een historische wandeling in Ridderkerk. Ontdek de geschiedenis van Ridderkerk tijdens een maandelijkse wandeling met Aart van Dracht. Iedere eerste zaterdag van de maand neemt hij je mee door een andere wijk en vertelt hij over het verleden van de omgeving. Tijdens deze activiteit in Ridderkerk wandel je ongeveer 1,2 kilometer en hoor je verhalen over hoe de wijk zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Een interessante en laagdrempelige manier om meer te leren over je eigen omgeving. De route wisselt per maand, waardoor elke wandeling weer nieuwe inzichten en plekken biedt. Aanmelden is wel verplicht en kan via info@oudridderkerk.nl. Zoek je een culturele activiteit in Ridderkerk of een leerzame wandeling in de buitenlucht? Ga mee op pad en ontdek de geschiedenis van Ridderkerk. MUZIEK.

Poupée de Sire, Poupée de Son van Frans Gall. Een nummer geschreven door Serge Gainsbourg. En het won het Eurovisie Songfestival in 1965 voor Luxemburg. Toen Eurovisie Songfestival nog wat betekende, zeggen wij hier dan tegen elkaar in de studio. Tegenwoordig is het meer een filmgebeuren dan een muziekgebeuren. We gaan verder en dan gaan we luisteren naar Tell Her No van de Zombies. Een bekend hit uit 1965. Geschreven door Rod Argent, een toetsenist. En het nummer bereikte een zesde plaats in de Billboard Hot 100. En het staat ook gekend om zijn jazzy ritme en kenmerkende zang van Colin Blunstone. Nou ja, wat moet je nog meer zeggen? We gaan lekker luisteren.

Ja, dat is een heerlijk stukje muziek van de Zombies. Ja, de laatste van het eerste uur, dat wordt Sozolito Summer Night. En dat is een minder gekend nummer, maar het is wel van een Nederlandse band, Diesel. Het werd uitgebracht op debuutalbum What's in a Tank uit 1980. En het werd geschreven door bandleden Rob Vundering en Mark Boon. Namen die niet echt zijn blijven hangen, denk ik. Beschrijft een broeierige muzikale roadtrip in een auto met autoproblemen door de stad Sozolito in California. Ja, en met dat nummer gaan we eindigen en hopen we wel natuurlijk dat u als luisteraar terugkomt in het tweede uur voor het vervolg van de quiz.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Welkom terug bij Seniorentijd, het programma van senioren voor senioren. Maar uiteraard mag iedereen, ook jonger en ouder, lekker meeluisteren. Ja, we hadden nog net tijd aan het eind van het eerste uur om een hintliedje neer te zetten. En dat was een nummer van de Amerikaanse instrumentale rockband The Ventures. Een populaire coverversie van de bekende televisietune uit 1968. De titelmuziek voor een politieserie die van 68 tot 1980 werd uitgezonden. Nou, dat is nog een extra hint. En we zijn eigenlijk dit muzikale uur weer begonnen, ook met een hint. Daar gaan we niet te veel over zeggen. Maar Diana Ross, die brachten we net met een vrolijk R&B en disco nummer, uitgebracht uit 1980. En de derde single van het succesvolle 11e studioalbum, simpelweg getiteld Diana. Nou, daar moet u het even mee doen. Maar we gaan de quiz nog even herhalen voor degenen die het allemaal niet konden vatten zo snel. En dan beginnen we uiteraard bij vraag 1. Dan hebben we 5 letters. En dan vragen we ons af hoe een grote zeegarnaal ook wel genoemd wordt. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? Vraag 2. 12 letters. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. 12 letters. Het stiekem samenwerken met anderen. Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Vraag 3. 9 letters. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? 9 letters. En dan zoeken we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen. Vraag 4. 5 letters. En daar hebben we al wat hints van laten horen ook. Dus deze moet een makkie zijn inmiddels. Een snaar, toets en slaginstrument dat geluid voorbrengt door via een klavier met wild beklede hamertjes de snaren aan te slaan. Dit instrument heeft 88 toetsen. Welk instrument bedoelen we? En hier heeft Ron weer zijn uiterste best gedaan om de vraag moeilijker te maken dan het antwoord. We doen het nog een keer. De snaar, toets en slaginstrument dat geluid voortbrengt via een klavier met wild beklede hamertjes die de snaren aanslaan. Het instrument heeft 88 toetsen. Welk instrument wordt bedoeld? We gaan naar vraag 5. Dan hebben we 4 letters te vergeven. En dan willen we weten hoe gesmolten vloeibaar gesteente heet dat bij een vulkaanuitbarsting een of krater of spleet over de aardoppervlakte of de zeebodem stroomt. Dus nogmaals, hoe noemen we gesmolten vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over de aardbodem of de zeebodem stroomt? We gaan door met vraag 6. En die heeft ook 6 letters. In Ridderkerk heb je onder andere de Reijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? 6 letters. De Reijer, de Regenboog en de Schaapman heb je in Ridderkerk. Maar een groep vissen, die noem je ook zo. Welk woord? We gaan naar vraag 7 en dan hebben we de muziekvraag. En die muziekvraag die heeft 6 letters voor de ene naam en 4 letters voor de tweede naam. En ja, we willen gewoon weten hoe die zangeres heet.

En dit was het nummer waar we de zangeres van willen weten. En dit is 6 letters om 4 letters. En dan hebben we de artiestennaam van deze artiesten. Want de echte naam is iets anders. Maar we zoeken de artiestennaam. Een kleurrijke persoonlijkheid. We gaan verder met vraag 8. Wat was de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid? Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en het vloog tussen 1969 en 2003. 8 letters voor de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hij vloog tussen 1969 en 2003. Moet het doen zijn, lijkt me. En dan zitten we alweer bij de toetervraag. En dat is vraag 9. Die heeft ook 9 letters. En dan willen we heel graag weten in welke stad de grachten liggen waar Wim Zonneveld over zingt.

0: Ja, daar vind ik wel weer genoeg. Dit moet zo duidelijk zijn. Ik verwacht niet dat iemand daar moeite mee heeft. We gaan vlug verder met vraag 10. 9 letters. Hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? Dus met 9 letters zoeken we een woord dat een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden maakt. Vraag 11 heeft 8 letters. Hoe noemen we de benedenverdieping of begaande grond van een gebouw, gelegen op dezelfde hoogte als een straat of het omringende maaiveld? Met 8 letters dus de benedenverdieping of begaande grond van een gebouw, gelegen op dezelfde hoogte als een straat of het omringende maaiveld. Hoe noemen we dat? Vraag 12. 5 letters. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. Nou, we hebben daar al een hint gegeven met The Ventures. En ik meen dat er nog een hint in zat die mezelf nu even ontschoten is, maar met 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan kan er niet heel veel mis, denk ik. 5 letters. Vraag 13. Dit is de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. 8 letters voor de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. Vraag 14. 7 letters. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers? 7 letters en dan willen we weten hoe een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers wordt genoemd. Nou, en dan zijn we alweer aan de laatste vraag gekomen van deze quiz. 8 letters. De naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, nog één keer in de herhaling. 8 letters. Wat is de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen? Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, noteer de eerste letters van de gevonden antwoorden. Zet ze op de juiste plaats om het woord te vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats, dus die heeft u maar alvast. Dan hebben we ook nog een hint. Monopoly, ganzbord en mens erger hier niet worden zo ook wel genoemd. Ja, en als dat dan allemaal gebeurd is en u heeft het allemaal netjes ingevuld en het juiste antwoord gecreëerd, ja, dan hoef je alleen nog maar even de telefoon te pakken. En dan speel je in ieder geval mee voor een schitterende bon van Grand Café Burgerzaken. En ja, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die die bon niet willen hebben. Dan gaan we nu verder met muziek.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Die Alan Parsons Project Games People Play, een bekende song. Britse progressieve rockgroep, uitgebracht in 1980. Het was de tweede single van hun vijfde studioalbum, The Turn of a Friendly Card. En dat album dat is echt geweldig. Het heeft overigens niets te maken met het nummer van Petula Clark, hoewel het beide wel hints zijn om het woord te raden. Waar we mee verder gaan, dat is Chris Andrews met Yesterday Man, een wereldberoemd popnummer. En het allereerste single van de beste man als soloartiest. En de plaat die groeide destijds uit tot een gigantische internationale hit. Yesterday Man.

Dat was Rafael Jacara, A Far L'Amore Comencia. Legendarische wereldhit van de Italiaanse zangeres. De titel betekent eigenlijk begin jij maar met de liefde te bedrijven. En het nummer moedigt vrouwen aan om het initiatief te nemen in de slaapkamer. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Daar zong Rafaella Cara over. En dan gaan we nu vlug door naar het gedicht om eens te luisteren wat wij mee moeten nemen voor het aanstaande weekend.

tussen alle mensen. We lopen met miljoenen, maar niemand raakt nog iemand aan. We groeten uit gewoonten, niet uit warmte, en noemen dat dan samenleven. Iedereen bouwt zijn eigen eiland met muren van menigeen. En slotgrachten vol gelijk, horen elkaar wel, maar luisteren al lang niet meer. In de winkel, op het werk, op straat waar blikken botsen, zonder ooit te blijven hangen. We zijn aanwezig, maar nooit echt hier. Verwijdering is geen ramp meer, het is routine. Een stille afstand die elke dag een beetje groeit. Zonder dat iemand nog vraagt hoe is het zover kwam. Misschien is dit de nieuwe manier van mens zijn. Dicht op elkaar, maar verder weg dan ooit.

Luitsma en Fantijn met 15 miljoen mensen. Ja, dat zongen ze in de jaren 90. En dat is niet helemaal waar meer, want we zitten nu aan de 19 miljoen ongeveer. Maar het gaat nog steeds goed en moeten nog steeds in ons waarde gelaten worden, denk ik dan maar. Dan gaan we verder met een nieuwtje, want er is zat te doen in Ridderkerk. En wat dacht je van een zomerlang live optredens onder de pagodetent? Alle concerten beginnen vrijdag om 19:30, duren een uur. Behalve de twee optredens in september, want die starten al om 19 uur. In verband met het eerder donker worden, daar hebben we dan inmiddels alweer mee te maken. Dat alles helemaal gratis, kosteloos en ook nog voor niks. 29 mei de Acoustic Pensionado's, dat is heel snel. 5 juni Koor de Dukdalf, 12 juni de La Pree Band. 19 juni muziekvereniging Excelsior in Bolnes. 26 juni de christelijke muziekvereniging Sursum Cordia het resort. En dat gaat dan door tot 11 september als Chanticoor de IJsselmannen de hekkensluiter mag zijn. Ik zou zeggen, allemaal gewoon lekker gaan luisteren. Gratis, kosteloos en voor niks. Wie kan ons wat maken?

You're the first, the last, my everything. En dat gezongen in het bronzen stemgeluid van Barry White maakte het een legendarische disco- en soul-klassieker in 1974. De eerste plaats op de Britse hitlijsten en een tweede plaats op de Billboard Hot 100. En dan heb je echt iets voor elkaar. Dan hebben we nog een laatste boodschap of avontuur wat u kunt gaan meemaken. En dat is lekker in de natuurwerk in het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos gaat om de twee weken aan de slag met diverse natuurwerkzaamheden in het Waalbos. Stichting is opgericht in 2015, werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarde in het Waalbos, zodat een natuurgebied ontstaat waar iedereen van kan genieten. De stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal, een torenvallenkast en een kabouterpad voor de kleintjes. In de winterperiode werken de mensen vooral aan het verwijderen van wilgen op schot langs de watergangen, zodat die gewoon goed onderhouden kunnen worden. Maar ze snoeien ook fruitbomen, de oeverzwaluwwand moet onderhouden worden, de kijkschermen gerepareerd. Nou, al met al werk genoeg te doen. En in de zomerperiode zijn ze vooral bezig met gefaseerd maaien en afvoeren van de bloemrijke graslanden die er overigens schitterend uitzien. En dan worden ook bramen verwijderd, want dat wil wel wat met die woestenij. En het kabouterpad wordt regelmatig nagelopen op bramen en takken. Nou, dan is er verzamelen om 8:45 in bezoekerscentrum De IJsvogel, vlak naast de molen op resort. En wordt van 9:00 tot 12:30 gewerkt met een koffiepauze en eten daarna met een broodje met soep. Ja, en wie daar een keer aan mee wil doen, die moet zich gewoon eens lekker aanmelden aan info@onswaalbos.nl. Want dan zitten ze daar echt op mensen te wachten.

0: En dat was Dusty Springfield met Sunny, een bekende cover van Dusty, oorspronkelijk uitgebracht op haar studioalbum Where Am I Going, 1967, zo lang geleden alweer. Ja, het is een soul and jazz standard die in 1963 is geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest Bobby Hebb, maar het blijft wel heerlijk om naar te luisteren. Ja, en dan hebben we natuurlijk hier nog die prijs te vergeven, Burgerzaken, het Grand Café. En we hebben inmiddels de ballenbak binnen. Lucas, jij weet meer en jij kan daar vast wel wat over zeggen.
1: Over de ballenbak, ja, ja. En ook over de bon natuurlijk, de prijs. Ja, het is er nou mooi weer voor om een drankje op het terras te doen.
0: Veel beter kun je niet hebben.
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Goed, nou Frank, jij gaat de vraag doen en dan ga ik het antwoord geven. Goed?
0: Ik ga eventjes in mijn stapels paparazzen graven naar de quiz.
2: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
0: Nou, ik neem aan dat iedereen nu met de antwoorden voor de snuffert zit. En dan ga ik de vraag nogmaals stellen. En dan, Lucas, als jij dan het juiste antwoord wil geven...
1: Geef ik het juiste antwoord, Frank. Ja.
0: Dan kan het niet mis.
1: Ja.
0: Nou, vertel maar eens hoe we een grote zeegarnaal ook wel noemen.
1: Een gamba.
0: Een gamba. Nou,
1: heerlijk. Nou, lekker op de barbecue.
0: Zo, dat, heerlijk, zijn, dat zijn lekkere dingen, hoor.
1: Nou.
0: Maar we gaan vlug verder met vraag 2. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen, vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel?
1: Samenspannen.
0: Ja, dit was een pittige, hè?
1: Ja.
0: En daar is ook geen hint voor gegeven.
1: Nee.
0: Dus dit was echt best een lastige.
1: Lastige, ja.
0: Ah, de volgende, ja, ik vind het een beetje een weggevertje, maar oké. De snaar, toets en slaginstrument dat geluid voorbrengt via een klavier met veel beklede hamertjes de snaren aan te slaan. En dat instrument heeft 88 toetsen. Ja, welk instrument bedoelen we?
1: De piano.
0: Ja.
1: Hey, maar Frank, er zit er nog één voor.
0: Zit ik gewoon maar iets over te slaan?
1: Ja.
0: Mijn hemel.
1: Ja, jij bent zeker een eetpiraat.
0: Ik ben absoluut een eetpiraat. Alleen, ik krijg nooit de kans om bij de deur de buitenkant te halen. Want dan hebben ze me al in mijn kraag gegrepen. Maar hoe noemen we die in een restaurant eet en de zaak verlaat zonder te betalen?
1: Een eetpiraat.
0: Dat is een eetpiraat, inderdaad. Ja. Nou ja, dan gaan we die piano gaan we niet meer doen, want die hebben we al gedaan.
1: Die hebben we al gedaan, Frank.
0: Dan gaan we naar vraag 5. Hoe noemen we gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt?
1: Lava.
0: Lava, ja, daar valt verder niks over te zeggen.
1: Nee,
0: het is goed dat het zo
1: is. Het is alleen gloeiend heet. Hè?
0: Ja, dat weet iedereen denk ik wel. Nou ja, de echte ridderkerkers zullen met de volgende vraag ook niet veel moeite hebben gehad. Hoe kun je onder andere, heb je de reier, je hebt de regenboog en de schaapman in Ridderkerk. En een groep vissen, die noem je ook zo. Welk woord wordt gezocht?
1: Een school.
0: Ja.
1: Makkelijk.
0: Met die vissen was het wel een makkie.
1: Dat was een weggevertje, ja.
0: Ja, we hebben dit keer best een paar weggevertjes erbij gedaan.
1: Absoluut.
0: Ron is coulant. Ja, dan de muziekvraag. Hoe heet deze zangeres?

0: Ja, Lucas en ik zitten hier met de armen ingehaakt mee te deinen.
1: Nou, heerlijk.
0: En wie was dit? Welke zangeres?
1: Zwarte Riek.
0: Zwarte Riek. En dat is toch echt wel iets uit het zwarte verleden, het grijze verleden.
1: Nou, bij mij is het zwarte verleden.
0: Ja, het is echt heel lang geleden.
1: Ja.
0: Maar goed. Ja, maar het is toch mooi dat dat nu nog gedraaid wordt. En
1: absoluut,
0: dat mensen het ook nog herkennen.
1: Ja.
0: Dat maakt natuurlijk extra leuk. Nou, de volgende vraag. De naam van het supersonisch passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En hij vloog tussen 1969 en 2003.
1: De Concorde.
0: De Concorde. Wie kent hem niet? Een bekende naam en een, ja, toen de tijd schitterend vliegtuig met die hele scherpe neus.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Dat was echt mooi.
1: Ja.
0: Ja, dan komen we alweer bij de toetervraag. Nou ja, als we het over weggevertjes hebben, Lucas, dan doet deze ook mee. In welke stad liggen de grachten waar Wim Zonneveld over zingt?
1: Amsterdam.

0: Ja. Wat zou je denken van Amsterdam?
1: Het kan niet anders, hè?
0: Kan niet anders.
1: Rotterdam heeft niet zoveel gedachten.
0: Nee, joh. Nee.
1: Dat stelt niks voor. Dus ja, het was een beetje een weggevertje. Ja. Maar toch nog wel lastig genoeg om in de quiz mee te nemen. Ja, en dan hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden?
0: Een ezelbrug of een ezelbruggetje, zei ik altijd.
1: Ja, maar, dat klopt. Ja. Maar het waren 9 letters, dus dan is ezelbruggetje
0: ezelbrug,
1: een paar te veel.
0: Ja.
1: Maar ezelsbrug is goed. Ja, hoe noemen we de benedenverdieping of begane grond van een gebouw, gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld?
0: Een parterre.
1: Een parterre. En als je dan het woord trap erachter zet, moet je eens een keer doen, parterre trap, dan kan je het ook van achteren naar voren lezen. Blijft gewoon hetzelfde. Maar dit terzijde. We gaan vlug verder met de quiz, want daar zitten we hier voor.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk voor die bon, want iemand moet hem gaan winnen. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. En wij hebben muziek van gedraaid.
0: Hawaii.
1: Dat klinkt dus geweldig. Ja, Elvis, hè?
0: Met die, Hawaii. En dan met die rieten rokjes zo, hè? Niet?
1: Ja, je zit gelijk al met stralend glimmende ogen.
0: Ja,
1: Lucas,
0: dat zie je
1: ik
0: wel,
1: zie het al.
0: Ziet voor me.
1: Wij zitten al bijna in Hawaii. Maar ja, we gaan nog even verder met vraag 13. De aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan.
0: Emeritus.
1: Ja, dat is een duur woord, hè?
0: Nou.
1: Emeritus.
0: Nou, het lijkt wel aan. Hè?
1: Ja, en daar was dan weer geen hint over te krijgen. Dus, en dit is best een lastige. Maar goed, maakt niet uit. We gaan kijken wie het antwoord toch gevonden heeft. Vraag 14. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers?
0: Stadion.
1: Ja. Het is een heel verhaal om een heel eenvoudig woord te pakken te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is ook het leuke weer van het verhaal. Ja, en dan de laatste vraag alweer. Wat is de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen? Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt.
0: De lepelaar.
1: Ja, ik geloof het. Ik neem het aan, ik heb hem nooit zo van dichtbij bekeken.
0: Ik ook niet. Nee.
1: Snavel met gele punt. Hij is ook opgemeten, want hij mag niet meer dan tussen de 80 en de 93 centimeter zijn.
0: Wist ik ook niet, hoor.
1: Nee. Dus, en als hij dan 94 is, wat zou er dan gebeuren?
0: Ja.
1: Zo. Ja, uit de natuur weghalen.
0: Ja.
1: Het is duidelijk. Maar goed, we hebben nu de vragen gedaan. Alle antwoorden zijn gegeven. Iedereen kan het gecontroleerd hebben. Ja, dan komen we natuurlijk toch aan de oplossing.
0: Gezelschapsspel.
1: Nou, gezelschapsspel. Ja. Dat moet toch te doen zijn. 15 letters. Ja, het klopt als een bus. Tel me na.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb ik hier een prachtige bon in goud gekleurd papier van Burgerzaken, het Grand Café hier in het centrum. Waar mensen zeker met dit weer natuurlijk ongelooflijk lekker op het terras kunnen zitten. Als je dat met die bon kan doen, dan zijn de eerste consumpties alweer vergeven.
0: Zo is het. Maar ik ga het zeggen. Hoor eens.
1: Ik hoor de ballen ratelen. De notaris zit klaar om te controleren of Lucas het allemaal goed doet.
0: Ja.
1: Ja hoor, we hebben wat.
0: We hebben wat. Annie de Jong.
1: Annie de Jong.
0: Annie, hartelijk gefeliciteerd.
1: Als je de radio nog aan hebt, dan weet je dat je nu naar het terras kunt. Nou, ik zou eerst nog eventjes
0: de bon halen.
1: De bon komen halen. Ja. Dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja, ik denk dat het heel goed is zo, Lucas.
0: Prima, bedankt.
1: We hebben weer een winnaar.
0: Ja.
1: En we gaan weer vlug verder met het programma en de muziek. En

Ja, we hebben het programma geëindigd met Save the Best for Last van Vanessa Williams. Het zit er weer op. Lucas, Angelique en Ron op de receptie en Michiel als techniek. Dank u hartelijk voor het luisteren. En we hopen uiteraard dat volgende week dinsdag 2 uur lang weer volop geluisterd en gequizd wordt met dit mooie programma. En daarmee is het voor deze week weer klaar en afgelopen.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de treinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurt er een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Hebben jullie ook zo'n lekker weekje gehad? Zo'n weekendje van oh, en ah, en oh, oh. Wat een hitte natuurlijk. Maar vandaag ook hoor. Morgen wordt het weer wat minder, maar ik zeg goedemiddag allemaal. Het is dinsdag 26 mei 2026, week 22 en dag 146 van het jaar 2026, jongens. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag en we noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals de Non-Stop Dance. En dat was er natuurlijk een van de Gibson Brothers. Nummer 1 in 1977.

komt uit 2017. Alvaro Soler, je kent hem vast nog wel, hè, met Animal. Het is 26 mei 2026. De zon ging op om 5 uur 27. Gaat onder om 21 uur 42. Betekent zo'n 16 uur en 15 minuten dat je hem tegen kunt komen. En in Vlaanderen is het vandaag de dag van de energiegemeenschap. Wat dat allemaal is, ik weet niet wat het is, maar het lijkt me leuk. Ja, niet echt natuurlijk, maar... Typisch Vlaams weer. Pato Banton en UB40.

komt uit 1994 en heet Baby Come Back. En het was een lekkere hit in die tijd, zo'n lekkere zomerhit. Ben je jarig in deze periode, dan heb je het lekker goed geschoten. Want het is heerlijk weer, je kan het lekker vieren. En je bent in goed gezelschap, want er zijn er vandaag meerjarig. Demi de Zeeuw bijvoorbeeld, Nederlands voormalig betaald voetballer. Demi is geboren op 26 mei 1983, wordt inmiddels 43 jaar. En ook jarig is Barbara Delor, Nederlandse oud-langebaanschaatster met best veel titels op haar naam. En ze is tegenwoordig ook nog wat aan het presenteren, commentariëren. Volgens mij doet ze van alles. Barbara is geboren op 26 mei 1974, wordt inmiddels 52 jaar. En ook jarig is Erika Terpstra, ook alweer sporten, maar ook presentatrice van reisprogramma's. Voormalig zwemkampioen, sportjournaliste, staatssecretaris en Tweede Kamerlid. Erika is geboren op 26 mei 1943 en wordt inmiddels 83 jaar. Ik zeg van harte gefeliciteerd allemaal.

Jet van der Steen, Alles of Niets. En dat komt uit 2026. Ik heb nog een paar wist u datjes. De 26 mei 1994 trouwt Michael Jackson met Lisa Marie Presley. En op 26 mei 2012 wint Lorraine uit Zweden het 57e Eurovisie Songfestival met het lied, weet je het nog, Euphoria. En 26 mei 2024 stort er een deel van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de hellingbanen van de op- en afrijbanen in het gebouw. Er vallen gelukkig geen slachtoffers, maar het was een ziekenhuis, je was dichtbij geweest. Maar gelukkig was dat allemaal niet nodig.

Komt uit 2008 en dat is dan natuurlijk een van Alan Clark. Je kent hem vast nog wel, hè? En lekkere top 40 hit. Die heette Blow Me Away. En dit zijn de Temps. Niet de Tramps, maar de Temps. And be young and be foolish.

0: Be young, be foolish. En uit welk jaar zegt onze computer dan?
1: 1968.
0: Het was er een van de Tams. En dit is Ilse de Lange. And something good uit 2026.

Ik wil haar liever zingen dan jurylid zijn, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat is Ilse de Lange uit 2026, dus vrij recent uitgebracht. Het is weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag hebben we altijd een jaren 70 plaat. Maar wel Nederlandstalige muziek, hè? Want daar hebben we het dan over. Ik hou van Hollands. En dit keer gaat het over de zomer. 3 zomers lang zelfs. En dat is Conny van der Bos. En dat is een plaat die komt uit 1975. Omdat ik...

0: van der Bos, 1975. En ze heeft het over 3 zomers lang. Maar wij hebben meer dagen dat het lekker zomers is.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ook vandaag opnieuw een zonovergoten dag. En de zon die kan volop schijnen, want er zal geen bewolking aanwezig zijn. De stroming blijft uit het noorden tot noordoosten komen. En dat bij slechts een zwakke wind uit de zelfde richting noord-noordoost. Aan de kust kan in de middag de wind wel wat sterker aanwezig zijn en wellicht dat er daar dan wat lagere temperaturen zijn. In de middag loopt de temperatuur overigens op naar een tropische 31 graden en omdat er niet al te veel wind is, dan voelt dat wellicht nog wel wat warmer aan dan die 31 graden. De minimumtemperatuur voor Ridderkerk 16 graden, max 30 graden, zonkans 90% aanwezig. De neerslag is slechts 0%. Weercijfer voor vandaag een 9. Komende dagen wordt het geleidelijk ietsje minder zonnig en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die zakt naar zo'n 22 graden overdag en 14 graden in de nacht. De wind die waait uit het noorden en is zwak, windkracht 2. Vanaf donderdag neemt de kans op zon af en wordt het overdag wel wat warmer, met temperaturen die weer richting de 25 graden gaan. Nou, die overdagtemperaturen zijn dan woensdag 22 graden, donderdag 25, vrijdag 24, zaterdag 24, zondag 23 en maandag 22 graden.

0: Ja, populaire dame hoor, die mooie Linda. De Bella Linda van de Grassroots. En dat is een plaat uit 1969.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Woensdag 27 mei 2:30 tot 4:00 is er weer een sjoelmiddag in Trefpunt Oostende. Genestedstraat nummertje 2. En de loting voor het Ridderkerktoernooi heeft plaatsgevonden. Dat is op 11, 12 en 15 augustus allemaal mee te beleven. Op dinsdag 11 augustus om 8:00 s'avonds is het RVVA de eerste team tegen Rijsoord het eerste team. En op het andere veld wordt gespeeld Slikkerveer onder de 23 tegen Bonnes onder de 23. En op woensdag 12 augustus zitten we dan ook om 8:00 is het Slikkerveer Bonnes, de eerste teams. En ook diezelfde tijd RVVA tegen Rijsoord, maar dan hebben we het onder de 23 teams. En zaterdag 15 augustus, de finale dag. Beginnen ze om 11:30 met de finale voor de eerste en tweede plaats van de onder de 23. Gelijktijdig derde en vierde plaats. En dat geldt ook voor de finale voor de eerste teams. Om 14:30 is de finale eerste en tweede elftallen. En de derde en vierde plaats wordt gelijktijdig gespeeld. Dat gaat allemaal plaatsvinden op 11, 12 en 15 augustus aanstaande.

Nog tot en met 27 juni, nadat je hebt geluisterd naar Agda en de Munnik met Stil aan de Overkant uit 2004. Dus 27 juni, dat is dan de einddatum in de Oudheidkamer voor de kunstexpositie. En dat schijnt de laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer te zijn. Er komen allemaal dingen die met andere zaken te maken hebben. En er is genoeg plek om kunst te zien in Ridderkerk. En vrijdag 29 mei van 7 tot 10 uur in de avond is er in de fakkel de zwemdisco. Dan gaat het om de glitter en glamour voor de kids tot en met 12 jaar. En vrijdag 29 mei van 8:15 tot 10:30 in Sporthal Drievliet kun je kennis maken met de sport volleybal. Ze houden dan een aantal clinics voor mensen van 14 jaar en ouder. Lekker recreatief bezig zijn. En misschien vind je het wat en kun je ook nog lid worden. Hadden we net de overkant. Dit is Morikant. Nou ja, Morikant, hé. Plaat uit 1988. Jekke die jekke die jekke die jekke die jekke die jekke.

geluid van Morricone uit 1988, zoals gezegd. En het heette Jackety Jackie. Nee hoor, Jackie Jackie. Ik heb nog een paar berichten. Zomeravondconcert. Aanstaande vrijdag 29 mei is het samen met The Acoustic Pensionados. Lijkt me wel wat. En op vrijdag 29 mei van 9:30 tot 13:30 in de loods is er een discofeest. Back to the 70s, 80s en 90s. Altijd leuk, hè? En 30 mei, dat is zaterdag weer van 10:00 tot 16:00, is er schaapscheerfeest. Voor de mensen die dat leuk vinden. Op de kinderboerderij, hè? De Dierenhof aan de Oosterparkweg. De SER-activiteiten 1 juni tot en met 4 juni is de avondvierdaagse in de gemeente Ridderkerk. Lekker 4 avonden wandelen door de gemeente Ridderkerk. Dat is hartstikke leuk. Dan hebben we ook nog van alles en nog wat eraan komt via de SER. 25 augustus tot en met 28 augustus. Dan is er weer Jeugdland in de sporthal De Fakkel. Daarvoor zit volgens mij ook nog een keer 3x2, maar daar hoor je natuurlijk binnenkort weer alles over. En dan de werkgroep Genealogie Historisch Archief van Museum Ridderkerk, de Oudheidkamer, houdt ook dit jaar weer een familiedag over de familie Vlasblom dit keer. En voor de bijeenkomst is daar voor de werkgroep op zoek naar een aanvulling met materiaal voor foto's en dat soort zaken. Aanvullend materiaal wat de familie Vlasblom dan kan vertegenwoordigen. En de uitslagen en verslagen van voetbalwedstrijden van afgelopen weekend. Rijsoord, Slikkerveer en RVVA dat van kampioens Spijkenissen won. Dat is allemaal te lezen op de pagina's van de combinatieridderkerk.nl.

0: De groep Loverboy en Too Hot kennen we nog van de Cool and the Gang en dergelijke. Maar ik heb nog een paar kleine berichtjes. 6 genomineerden staan er in de Blauwkuif van afgelopen week voor de fotowedstrijd van Jos Westdijk. En de uitbreiding van het stroomnetwerk in 12 buurten gaat er gebeuren. Niet alleen Ridderkerk, maar ook Ridderkerk gaat daarvan profiteren. Ze gaan het eindelijk oppakken, zeg. Dikkere kabels, andere huisjes, elektriciteitshuisjes. Dat komt er allemaal de komende jaren aan. En bezoekers van het Repair Café, die gaan blij weg weer naar huis. Dat is altijd goed, hè? Dat las je de afgelopen week in de Blauwkei. En dan is het weer de hoogste tijd om aandacht te gaan besteden van
1: Top 40 Trio.
0: Van week 21 in 1976. En op 3 staan de Rubettes met You're the Reason Why. Die ging van 5 naar 3 in de vierde week van 8 weken. Op nummer 2 Ferrari met Sweet Love. Ging van 3 naar 2 in de zesde week van 12 weken. En op 1 nog steeds Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme. Die stond al op 1 in de vierde week van 9 weken. Dan de nieuwkomers, week 21, 1976. Op 35, Kamal met Save the Ocean of the World. We zouden 5 weken in staan. Op 34, Patricia Pai met Someday My Prince Will Come. 4 weken genoteerd. 31, Kees en Marjan met Hoe Lang Zou Het Duren. 7 weken genoteerd. Op 29, Don Mercedes met Rocky. 11 weken genoteerd. En op 26, de Fat Back Band met Spanish Hustle, 7 weken genoteerd. Op 25, dan hebben we een mooie van Catapult, Remember September, 4 weken genoteerd. En op 19, Frank Farian met Rocky, kennen we ook dus van Don Mercedes. Dezelfde plaat, maar dan in Duits, 7 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer op nummer 18 is de een van Mutt, Shake It Down. En die zou er 6 weken in staan.
1: Top 40 Trio, nummer 34.

0: Nieuw op 34, Patricia Pai en Someday My Prince Will Come. Nou, er zijn er heel veel gekomen, geloof ik. In al die jaren. En ze zouden 4 weken in staan.
1: Top 40, toch trio.
2: Nummer 26.
3: Bilingual Hustle Español.
2: 1976.
0: Nieuw.

was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer, maar dan met Aad Hogendijk, de Sandwich. Straks de Riddermatinee, die is weer met Ton van Bennekom. Je bent de volgende week weer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

En ik zeg een hele bijzondere goedemiddag gewenst. Je luistert weer naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En dat allemaal op 26 mei in het jaar 2026. En wij blijven bij je tot en met de klok van 3 uur. En we zijn begonnen. En dat deden we allemaal met Amy Winehouse en het nummer Valerie. De dame die op 27-jarige leeftijd al overleed aan drugs en drank. Ja, dat kan alles kapot maken. Hé, wat gaan wij allemaal doen? Nou, in ieder geval ga ik Hans Magito bedanken voor het voorgaande programma, de Sandwich Express. En wij hebben weer een tas vol muziek meegenomen en daar zit werkelijk waar weer van alles in. En daar gaan we dus eens het een en ander van draaien. Want die tas die raakt maar niet leeg. Radio Ridderkerk die zet natuurlijk uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM. En wereldwijd natuurlijk via het internet. Dus er is nooit geen reden meer om te zeggen van ik heb je niet kunnen ontvangen. Rond de klok van 1:30 en 2:30, dan doet natuurlijk Leonie weer de dubbelaar. En waarschijnlijk heeft ze ook nog wel het een en ander te vertellen. Hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk en waar je zoal gebruik van kan gaan maken. Maar goed, laten we maar eens gauw gaan beginnen met muziek. Want we hebben tenslotte genoeg bij ons. En dat doen we dan ook met muziek van Justin Bieber.

En dat moet je zeker blijven doen en van jezelf blijven houden. Want dan kan je vooral het leven wat beter aan, om zo maar te zeggen. We horen muziek van Justin Bieber en het nummer Love Yourself. Zoe Levi en Snelle.

Zoe Levi's. Tezamen met Snelle. En ze hebben gelijk, hè? Want iedereen zegt het om je heen. Als je zingt, ja, dan word je sowieso een stuk vrolijker. En dit nummer heet ook zo. En nu doen we met muziek uit 1979. Want toen was dit een grote hit voor de dame Stacy Lettisol. En het nummer Jump to the Beat. En ik kan me nog heel goed herinneren. Op Zuidplein werd er daar van die bepaalde groepen die daar dan aan het dansen waren. Van dat soort breakdance-achtige stijl. En dat deden ze dan vooral op dit soort muziek. En die herinnering die koester ik nog steeds, want het was heel mooi om naar te kijken. Stacy Lettisol, Jump to the Beat.

0: Eigenlijk was het nummer bestemd voor Anita Ward, maar die wilde het niet. Want ze vond het te disco-achtig. En haar kennen we natuurlijk van Ring My Bell. En dan denk ik bij mij, was dat geen grote disco-knaller? Maar toen hebben ze in ieder geval het nummer aan Stacey gegeven. En die heeft er een grote hit van gemaakt. Stacey Lettisol hoorden we. En het nummer Jump to the Beat.
1: Dit is het lokale nieuws. Scootmobielles. Veel scootmobielen blijven ongebruikt in de berging staan, omdat de gebruiker er niet goed op durft te rijden. Als je veilig en met vertrouwen gebruik kan maken van de scootmobiel, dan geeft het een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. Het draagt bij aan zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van sociaal isolement. Facet Ridderkerk biedt daarom speciale scootmobiel lessen aan. De scootmobiel mag zelf zijn aangeschaft of via de WMO van de gemeente. De lessen zijn altijd individueel en worden aangepast aan de behoeften van de deelnemer. Dat kan gaan om het in en uit de berging rijden, het rijden in de supermarkt of het veilig rijden op de openbare weg. De kosten bedragen €5 per les. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Facet Ridderkerk, telefoonnummer 0180 432 350.
0: En het is toch zonde om...

Het is jammer dat je van deze dame helemaal niks meer hoort, want ik vond altijd wel dat ze fijne muziek maakte. Je hoorde muziek van Tracy Chapman en Baby, Can I Hold You Tonight? En dit is Teach In met het nummer Ding A Dong.

In 1957 kwamen ze uit voor Nederland in het Eurovisie Songfestival. Ja, en niet getreurd hè. Ze wonnen daar zelfs mee met het nummer Dingedong. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert, het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Leonie en tegenover mij zit... mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. En als jij ooit wat wil delen met mij, het kan natuurlijk hè. Stuur een berichtje en het komt vast wel goed. En dit zijn de Dire Straits. En die doen we tot aan de dubbelaar. Hier zijn ze met de Sultans of Swing.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: In 1989 werd in Pennsylvania het Amerikaanse fenomeen Taylor Swift geboren. Op haar 11e al wist ze dat ze de countrywereld wilde veroveren. Op 14-jarige leeftijd verhuisde haar gezin naar Tennessee, vlakbij Nashville, om haar te helpen bij het krijgen van een platencontract. Ze werd de jongste songwriter ooit aangenomen door Sony ATV Music Publishing. Taylor begon als het braafste meisje van de country met hits als Love Story, maar transformeerde via pop in 1989 naar indie folk en synthpop. Haar unieke kracht ligt in haar songwriting. Ze schrijft bijna al haar nummers zelf. Inmiddels is Taylor Swift een miljardair en de enige artiest die 4 keer een Grammy voor Album van het Jaar heeft gewonnen. Na de gigantische Eras Tour en de release van haar 12e album, The Life of a Showgirl, vorig jaar, is ze nu opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ze is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor haar nieuwe tour en haar debuut als filmregisseur. En ook voor haar huwelijk deze zomer. We gaan 2 recente singles van haar luisteren. The Fate of Ophelia, welke is genomineerd voor meerdere awards bij de American Music Awards van dit jaar, en laat haar terugkeer naar een meer soft rock geluid horen. Haar meest recente radiosingle over de iconische actrice Elizabeth Taylor, wat meteen de titel van het lied is, is een vlot nummer met een vleugje retro soul en prachtige strijkers. Deze singles van Taylor Swift horen we nu in...

Voor de meeste van ons is het een beetje onbekende muziek, maar voor de fans, en zeker die zij heeft, want zij heeft er nogal wat, waren dit twee bekende nummers. Taylor Swift hoorden we, en dat allemaal de dubbelaar voor dit uur. En nu door met Gordon.

toekomstbeeld van Gordon. En Gordon heeft weer samenwerking gezocht met Replay. En ze hebben ook alweer een nieuwe single uit. En die laat ik je volgende week horen. Maar dit was toekomstbeeld dus van ja, Gordon solo. Charlie Rich. Behind Closed Doors.

Behind Closed Doors, een nummer van Charlie Rich. Een mooi country nummer. En dat mag van mij apart elke dag wel een keer gedraaid worden. En dit zijn de Teskey Brothers. Pain and Misery.

Bekend geworden door het kanaal YouTube. En daarna is het alleen maar viral gegaan en heeft ze alleen maar hit na hit gescoord. Wordt de muziek van Davina Michelle met Oh What A...

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files in het westen van het land. Tot beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is tussen Nieuwebrug en Gouda een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En veel oponthoud op de A20 van Hoek-Holland naar Gouda. Voor Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

In de goede jaren van Elvis Presley. She thinks I just still care. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we blijven tot 3 uur bij je. Dus we hebben nog een aantal, nou ja, en sowieso nog ruim 1,5 uur te gaan.

0: Chris Norman en Suzy Quattro hadden hier een grote hit mee in de jaren 80 met het nummer Stumbling In.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis cursus Conversatie Engels. Wilt u uw Engels verbeteren? Gilde Ridderkerk organiseert een gratis cursus Conversatie Engels voor iedereen die op een ontspannen manier wil oefenen met spreken en luisteren. In kleine groepen werkt u aan alledaagse gesprekssituaties. De cursus is geschikt voor alle niveaus. De lessen vinden iedere donderdagmiddag vanaf 2 uur plaats in het gemeentehuis aan Koningsplein 1. De deelname is geheel kosteloos. Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Neem dan contact op met mevrouw Sterker van Gilde Ridderkerk door haar te bellen op 06 577 38 771 of een mail sturen naar spg.ridderkerk@gmail.com.
0: En dankjewel Leonie. En voor de mensen die op vakantie gaan en nog niet zo goed Engels kunnen en je gaat pas later op vakantie, nou wie weet hè, kan je misschien een spoedcursusje bij het gilde gaan volgen. En kom jij toch goed uit de bus als je Engels moet gaan spreken in welk buitenland je dan ook maar gaat.
2: Seniorensoos Centrum. Zin in een gezellige middag met andere senioren? Kom dan naar de Soos van Facet Ridderkerk. Elke dinsdag van 2 tot 4 bent u welkom in een locatie van de Overburen aan de Frans Halstraat 2. Voor €1,50 geniet u van koffie of thee met gebak. Kunt u bijpraten en meedoen aan spelletjes zoals Rummy Cup. Elke maand is er een bingo met leuke prijsjes. Dat kost €2,50. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Jacqueline Revier op 0180-432-350 of stuur haar een mail jacqueline.revier@facetridderkerk.nl.

was ook de nummer 1 hit voor Womack en Womack met het nummer Teardrops. En de volgende die we gaan draaien is een man die op het moment al 75 jaar is. Geboren in 1951 en was de drummer in Genesis. En dan weet iedereen al waar ik het over heb natuurlijk. Ik heb het natuurlijk over Phil Collins. De man die heel lang problemen met zijn rug heeft gehad en vooral met zijn handen. Nou, en als je als drummer last hebt van je handen, dan wordt het drummen toch ook een stuk moeilijker. En daarom heeft hij jaren geleden zijn laatste tour gedaan, een wereldtournee, samen met Genesis. En toen heeft hij daar toch wel de brui aan gegeven. Hier is hij met In The Air Tonight, Phil Collins.

En we gaan een uitstapje maken en dat doen we naar Volendam, naar Jan Smit en de drie J's. En die hebben het over: die man is verliefd.

0: De 3J's en Jan Smit. En ze hebben het over Die Man Is Verliefd. En ja, volgens mij is Jan Smit, als ik de bladen mag geloven, en de roddels, ook weer verliefd op een andere vrouw. Want ja, hij ligt tenslotte in scheiding. En ja, zo heeft het twee kanten, het verhaal. En nu gaan we door met muziek van Bruce Springsteen. En dan een live uitvoering. En daarna de dubbelaar.
1: Thanks. Remember in the end, nobody wins. Let's everybody wins. Come! What?

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Willeke Alberti werd in februari 1945 geboren in Amsterdam. Als dochter van de legendarische zanger Willy Alberti groeide ze letterlijk op in de schijnwerpers. Al op 11-jarige leeftijd maakte ze haar debuut in een musical, waarna ze al snel aan de hand van haar vader de harten van het Nederlandse publiek veroverde. Haar carrière overspant meer dan 6 decennia. In de jaren 60 groeide ze uit tot het populairste tieneridool van Nederland, met hits als Spiegelbeeld. Waar veel tijdgenoten verdwenen, bleef Willeke relevant door haar veelzijdigheid. Ze schitterde in de tv-serie De Kleine Waarheid, presenteerde eigen shows en bleef hits scoren. Door haar oprechte betrokkenheid bij haar publiek en haar inzet voor ouderen en kwetsbaren heeft ze een status bereikt die verder gaat dan alleen zangeres. Ze is een nationaal symbool van verbinding geworden. We gaan zo luisteren naar Carolientje uit 1977. Een vrolijk, onschuldig nummer dat generaties Nederlanders mee kunnen zingen. En naar, het kan niet missen, Samen zijn uit 1987. Dit lied is uitgegroeid tot symbool voor saamhorigheid. Het werd oorspronkelijk geschreven als de titelsong voor de kinderserie Pompie de Robodier. Niemand had kunnen voorspellen dat dit kinderliedje zou uitgroeien tot een van de meest gedraaide platen op bruiloften en begrafenissen. We gaan het hier horen in
0: De Dubbelaar.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat was het nummer, twee nummers trouwens, van Willeke Alberti in De Dubbelaar. En ja, het was weer eens leuk om dit weer eens terug te horen, want het is al wel van vervlogen tijden. En nu gaan we ook een beetje blijven in de rustige muziek. En dat doen we met Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. MUZIEK

In 1973 werd het nummer voor het eerst uitgebracht. Randy Newman en het nummer Just When I Needed You Most. Nee, ik bedoel Randy Van Warmer, want dat is natuurlijk degene die het uitbrengt.

Dat was het testament van Boudewijn de Groot, zoals hij erover dacht toen destijd. Het zal nu wel helemaal veranderd zijn, maar wie weet, hè? Dit nummer hoorde ik voor het eerst toen ik in Spanje op vakantie was. Ik had mijn radiootje meegenomen en mijn luchtbed en mijn zonnebrandolie. En ik ging de zee op en ik heb mij vastgebonden aan een boei. En ik hoorde dit nummer en vanaf toen was ik gelijk helemaal verliefd op dit nummer. Deep River Woman, Lionel Richie.

En zo lag ik daar te dobberen in Spanje op het water en luisterde naar Deep River Woman van Lionel Richie. En dit is alweer de ene laatste. En die is van Josh Turner.

En ik zie tot mijn spijt dat ik alweer afscheid moet gaan nemen van het programma Ridder Matinee. En Leonie, jij weer bedankt voor alles wat je hebt bijgedragen aan deze show. Heb heel veel plezier met alle programma's die er nog aan zitten te komen. En ja, morgen dan zijn we er gewoon weer. Dus ik zeg tot dan. Leonie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stukje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A12 naar Den Haag. Bij Gouda sta je door een pechgeval 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Ter hoogte van de havens kost je ook 10 minuten extra. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in het Westland op de N223 sta je 5 minuten in de file van Hoek van Holland naar Delft, tussen De Lier en Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan de zon op deze dinsdag voluit schijnen en zindert de temperatuur vanmiddag naar een tropische 30 of 31 graden. De wind waait uit verschillende richtingen en stelt weinig voor, en omdat er maar weinig wind staat, zal het mogelijk nog wat warmer aanvoelen. Vanavond blijft het zonnig en koelt het maar langzaam af. Komende nacht is het dan vrij helder, met later wat meer bewolking. En bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk later in de nacht naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. En Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het westen van het land veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Delft en knooppunt Benelux. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: met de neiging.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Vuilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Bij weinig tot geen bewolking kan de zon op deze dinsdag voluit schijnen en zindert de temperatuur vanmiddag naar een tropische 30 of 31 graden. De wind waait uit verschillende richtingen en stelt weinig voor, en omdat er maar weinig wind staat, zal het mogelijk nog wat warmer aanvoelen. Vanavond blijft het zonnig en koelt het maar langzaam af. Komende nacht is het dan vrij helder, met later wat meer bewolking. En bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk later in de nacht naar 14 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Beltmolen in Papendrecht is een woning gesloten na de vondst van wapens, drugs en cashgeld. Dat heeft burgemeester Van Driel besloten. Met de sluiting wil de gemeente de openbare orde herstellen en de directe omgeving beschermen. Ook zijn vorige week na signalen van buurtbewoners in totaal 27 woningen bezocht door de gemeente. Daarbij werden onder meer niet ingeschreven bewoners, woonfraude en ondermijnende criminaliteit aangetroffen. Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat vanaf 2031 een financieel gat op van netto 2,7 miljard euro per jaar. Hoe dat opgevangen gaat worden, wordt later beslist. Bij de botsing tussen een schoolbusje en een trein in België zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen van 12 en 15. Dat heeft de minister van Verkeer laten weten. 5 andere kinderen die in de bus zaten zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is inmiddels stabiel. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de bus door de slagboom is gereden. Het busje vervoerde kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. En Davy Rigaud is de nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Feyenoord heeft nu de komst officieel bevestigd. Rigaud komt van Club Brugge en tekent een contract voor 3 seizoenen. Dennis de Kloeze was technisch en algemeen directeur. Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur. Bij Club Brugge begon Rigaud in de jeugd en groeide uiteindelijk door naar het eerste team. Het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog en het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren veel files 5 à 10 minuten vertraging op, maar op een aantal wegen is het drukker. Bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein doe je er 20 minuten langer over. Het is ook heel druk op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest. Daar heb je een half uur tijdverlies tussen de aansluiting met de N206 en Oegstgeest. Verder staat het vast in het Westland op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 sta je een kwartier vast. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar heb je een kwartier tijdverlies tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De A20 naar Gouda sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Maar er zijn een paar uitschieters. De meeste vertraging is er op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. Van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud een kwartier tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het is druk op de A16. Van Rotterdam naar het zuiden tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Hebben jullie ook zo'n lekker weekje gehad? Zo'n weekendje van... Oh, en ah, en oh, oh. Wat een hitte natuurlijk. Maar vandaag ook, hoor. Morgen wordt het weer wat minder, maar ik zeg goedemiddag allemaal. Het is dinsdag 26 mei 2026, week 22 en dag 146 van het jaar 2026, jongens. Dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag en we noemen het de Sandwich Express. En dat is dan weer een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals de Non-Stop Dance. En dat was er natuurlijk een van de Gibson Brothers. Nummer 1 in 1977. En dit is Alvaro Soler.

komt uit 2017. Alvaro Soler, je kent hem vast nog wel, hè, met Animal. Het is 26 mei 2026. De zon ging op om 5 uur 27. Gaat onder om 21 uur 42. Betekent zo'n 16 uur en 15 minuten dat je hem tegen kunt komen. En in Vlaanderen is het vandaag de dag van de energiegemeenschap. Wat dat allemaal is, ik weet niet wat het is, maar het lijkt me leuk. Ja, niet echt natuurlijk, maar typisch Vlaams weer. Pato Banton en UB40.

Kid van Pato Banton en UB40. Komt uit 1994 en heet Baby Comeback. En het was een lekkere hit in die tijd, zo'n lekkere zomerhit. Ben je jarig in deze periode, dan heb je het lekker goed geschoten. Want het is heerlijk weer, je kan het lekker vieren. En je bent in goed gezelschap, want er zijn er vandaag meerjarig. Demi de Zeeuw bijvoorbeeld, Nederlands voormalig betaald voetballer. Demi is geboren op 26 mei 1983, wordt inmiddels 43 jaar. En ook jarig is Barbara Deloor, Nederlandse oud-langebaanschaatster met best veel titels op haar naam. En ze is tegenwoordig ook nog wat aan het presenteren, commentariëren. Volgens mij doet ze van alles. Barbara is geboren op 26 mei 1974, wordt inmiddels 52 jaar. En ook jarig is Erika Terpstra, ook alweer sporten, maar ook presentatrice van reisprogramma's. Voormalig zwemkampioen, sportjournalist, staatssecretaris en Tweede Kamerlid. Erika is geboren op 26 mei 1943 en wordt inmiddels 83 jaar. Ik zeg van harte gefeliciteerd allemaal.

Jet van der Steen, Alles of Niets. En dat komt uit 2026. Ik heb nog een paar wist u datjes. 26 mei 1994 trouwt Michael Jackson met Lisa Marie Presley. En op 26 mei 2012 wint Lorraine uit Zweden het 57e Eurovisie Songfestival met het lied, weet je het nog, Euphoria. En 26 mei 2024 stort er een deel van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de hellingbanen van de op- en afrijbanen in het gebouw. Er vallen gelukkig geen slachtoffers, maar het was een ziekenhuis, je was dichtbij geweest. Maar gelukkig was dat allemaal niet nodig.

komt uit 2008 en dat is er natuurlijk een van Alan Clark. Je kent hem vast nog wel, hè? En lekkere top 40 hit. Die heette Blow Me Away. En dit zijn de Temps. Niet de Tramps, maar de Temps. And be young and be foolish.

0: Be Young, Be Foolish. En uit welk jaar zegt onze computer dan?
1: 1968.
0: Het was er een van de Tams. En dit is Ilse de Lange. And Something Good uit 2026.

Ik wil haar liever zingen dan jurylid zijn, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat is Ilse de Lange uit 2026, dus vrij recent uitgebracht. Het is weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag hebben we altijd een jaren 70 plaat. Maar wel Nederlandstalige muziek, hè? Want daar hebben we het dan over. Ik hou van Hollands. En dit keer gaat het over de zomer. Drie zomers lang zelfs. En dat is Connie van der Bos. En dat is een plaat die komt uit 1975. Omdat ik

0: van der Bos, 1975. En ze heeft het over 3 zomers lang. Maar wij hebben meer dagen dat het lekker zomers is.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ook vandaag opnieuw een zonovergoten dag. En de zon die kan volop schijnen, want er zal geen bewolking aanwezig zijn. De stroming blijft uit het noorden tot noordoosten komen. En dat bij slechts een zwakke wind uit dezelfde richting noord-noordoost. Aan de kust kan in de middag de wind wel wat sterker aanwezig zijn. En wellicht dat er daar dan wat lagere temperaturen zijn. In de middag loopt de temperatuur overigens op naar een tropische 31 graden. En omdat er niet al te veel wind is, dan voelt dat wellicht nog wel wat warmer aan dan die 31 graden. De minimumtemperatuur voor Ridderkerk 16 graden, max 30 graden. Zonkans 90% aanwezig. De neerslag is slechts 0%. Weercijfer voor vandaag een 9. Komende dagen wordt het geleidelijk ietsje minder zonnig en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die zakt naar zo'n 22 graden overdag en 14 graden in de nacht. De wind die waait uit het noorden en is zwak, windkracht 2. Vanaf donderdag neemt de kans op zon af en wordt het overdag wel wat warmer, met temperaturen die weer richting de 25 graden gaan. Nou, die overdagtemperaturen zijn dan woensdag 22 graden, donderdag 25, vrijdag 24, zaterdag 24, zondag 23 en maandag 22 graden.

0: populaire dame, hoor, die mooie
1: Linda. De Bella Linda van de Grassroots. En dat is een plaat uit 1969.
2: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
1: Woensdag 27 mei 2:30 tot 4 uur is er weer een sjoelmiddag in Trefpunt Oost en de Genestedstraat nummertje 2. En de loting voor het Ridder Kerktoernooi heeft plaatsgevonden. Dat is op 11, 12 en 15 augustus allemaal mee te beleven. Op dinsdag 11 augustus om 8 uur 's avonds is het RVVA de eerste team tegen Rijsoord het eerste team. En op het andere veld wordt gespeeld Slikkerveer onder de 23 tegen Bonnes onder de 23. En op woensdag 12 augustus zitten we dan ook om 8 uur is het Slikkerveer Bonnes, de eerste teams. En ook diezelfde tijd RVVA tegen Rijsoord, maar dan hebben we het onder de 23 teams. En zaterdag 15 augustus, de finale dag. Beginnen ze om 11:30 met de finale voor de eerste en tweede plaats van de onder de 23. Gelijktijdig derde en vierde plaats. En dat geldt ook voor de finale voor de eerste teams. Om 14:30 is de finale eerste en tweede elftallen. En de derde en vierde plaats wordt gelijktijdig gespeeld. Dat gaat allemaal plaatsvinden op 11, 12 en 15 augustus aanstaande.

Nog tot en met 27 juni, nadat je hebt geluisterd naar Agda en de Munnik met Stil aan de Overkant uit 2004. Dus 27 juni, dat is dan de einddatum in de Oudheidkamer voor de kunstexpositie. En dat schijnt de laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer te zijn. Er komen allemaal dingen die met andere zaken te maken hebben. En er is genoeg plek om kunst te zien in Ridderkerk. En vrijdag 29 mei van 7 tot 10 uur in de avond is er in de fakkel de zwemdisco. Dan gaat het om de glitter en glamour voor de kids tot en met 12 jaar. En vrijdag 29 mei van 8:15 tot 10:30 in Sporthal Drievliet kun je kennis maken met de sport volleybal. Ze houden dan een aantal clinics voor mensen van 14 jaar en ouder. Lekker recreatief bezig zijn. En misschien vind je het wat en kun je ook nog lid worden. Hadden we net de overkant. Dit is Morikant. Nou ja, Morikant, hé. Plaat uit 1988. Jekke die jekke die jekke die jekke die jekke die jekke.

Geluid van Morricone uit 1988, zoals gezegd. En het heette Jackety Jackie. Nee hoor, Jackie Jackie. Ik heb nog een paar berichten. Zomeravondconcert. Aanstaande vrijdag 29 mei is het samen met The Acoustic Pensionados. Lijkt me wel wat. En op vrijdag 29 mei van 9:30 tot 13:30 in de loods is er een discofeest. Back to the 70s, 80s en 90s. Altijd leuk, hè? En 30 mei, dat is zaterdag weer van 10:00 tot 16:00, is er schaapscheerfeest. Voor de mensen die dat leuk vinden. Op de kinderboerderij, hè? De Dierenhof aan de Oosterparkweg. De SER-activiteiten 1 juni tot en met 4 juni is de avondvierdaagse in de gemeente Ridderkerk. Lekker 4 avonden wandelen door de gemeente Ridderkerk. Dat is hartstikke leuk. Dan hebben we ook nog van alles en nog wat eraan komt via de SER. 25 augustus tot en met 28 augustus. Dan is er weer Jeugdland in de sporthal De Fakkel. Daarvoor zit volgens mij ook nog een keer 3x2, maar daar hoor je natuurlijk binnenkort weer alles over. En dan de werkgroep Genealogie Historisch Archief van Museum Ridderkerk, de Oudheidkamer, houdt ook dit jaar weer een familiedag over de familie Vlasblom dit keer. En voor de bijeenkomst is daar voor de werkgroep op zoek naar een aanvulling met materiaal voor foto's en dat soort zaken. Aanvullend materiaal wat de familie Vlasblom dan kan vertegenwoordigen. En de uitslagen en verslagen van voetbalwedstrijden van afgelopen weekend. Jij soort Slikkerveer en RVVA dat van kampioens Spijkenissen won. Dat is allemaal te lezen op de pagina's van de combinatieridderkerk.nl.

0: De groep Loverboy en Too Hot, die kennen we nog van The Cool and the Gang en dergelijke. Maar ik heb nog een paar kleine berichtjes. 6 genomineerden staan er in de Blauwkuif van afgelopen week voor de fotowedstrijd van Jos Westdijk. En de uitbreiding van het stroomnetwerk in 12 buurten gaat er gebeuren. Niet alleen Ridderkerk, maar ook Ridderkerk gaat daarvan profiteren. Ze gaan het eindelijk oppakken, zeg. Dikkere kabels, andere huisjes, elektriciteitshuisjes. Dat komt er allemaal de komende jaren aan. En bezoekers van het Repair Café, die gaan blij weg weer naar huis. Dat is altijd goed, hè? Dat las je de afgelopen week in de Blauwkaai. En dan is het weer de hoogste tijd om aandacht te gaan besteden van
1: Top 40 Trio.
0: Van week 21 in 1976. En op 3 staan de Rubettes met You're the Reason Why. Die ging van 5 naar 3 in de vierde week van 8 weken. Op nummer 2 Ferrari met Sweet Love. Ging van 3 naar 2 in de zesde week van 12 weken. En op 1 nog steeds Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme. Die stond al op 1 in de vierde week van 9 weken. Dan de nieuwkomers, week 21, 1976. Op 35, Kamal met Save the Ocean of the World. Zouden 5 weken in staan. Op 34, Patricia Pai met Someday My Prince Will Come. 4 weken genoteerd. 31, Kees en Marjan met Hoe Lang Zou Het Duren. 7 weken genoteerd. Op 29, Don Mercedes met Rocky. 11 weken genoteerd. En op 26, de Fatback Band met Spanish Hustle, 7 weken genoteerd. Op 25, dan hebben we een mooie van Catapult, Remember September, 4 weken genoteerd. En op 19, Frank Farian met Rocky, kennen we ook dus van Don Mercedes. Dezelfde plaat, maar dan in Duits, 7 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer op nummer 18 is de een van Mutt, Shake It Down. En die zou er 6 weken in staan.
1: Top 40, toch trio.
2: Nummer 34.

0: Nieuw op 34, Patricia Pai en Someday My Prince Will Come. Nou, er zijn er heel veel gekomen, geloof ik. In al die jaren. En ze zouden 4 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 26.
3: Bilingual Hustle Español.
2: 1976.
0: Nieuw.

was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer, maar dan met Aad Hoogendijk, de Sandwich. Straks de Ridder Matinee, die is weer met Ton van Bennekom. Ik ben de volgende week weer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartiertijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Radio Ridderkerk op dinsdag.
9: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
10: 1975.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Muziekdossier. Vanavond aflevering 485. En wil je nou een zoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met Black Blood en IEA. En we gaan verder met Tony Joe White en Groupie Girl.

Je luistert naar het muziekdossier waar je kon luisteren naar The Secret Weapon en Must Be The Music. En daarvoor hoorde je Caravan en Love It Is Blood. En we begonnen het blok van drie met Tony Joe White en Groupie Girl.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker in het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je de OJ's en Love Train. En zo net hoorde je Soft Machine en Elvin Above. En we begonnen blok van Dream and Dadgy en Betcha Don't Know. En dit is Vanilla Fudge en You Keep Me Hanging On.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk met de beste muziek.

Je luistert naar het muziekdossier, vandaag aflevering 485. Wij kon luisteren naar Joe Bataan en Sadie en She Smokes. En daarvoor hoorde je Cat Stevens en Lady de Banfield. En begon het blok van drie met Vanilla Fudge en You Keep Me Hanging On. En de laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Yes en Yours Is No

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.
2: Goedenavond. Radio Ridderkerk op zondag.
1: Welkom terug bij het muziekdossier.

Welkom terug bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we begonnen de tweede uur met Mountain McNeil en Hey You Love. En we gaan verder met de Rolling Stones.

0: Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. Tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je zoek wat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoorde David Essex en City Lights. En daarvoor hoorde je de Rolling Stones en Star Star. En zo net hoorde je Nathalie Imbruglia en Thorn. En dit is Penetration en Come Into the Open.
1: De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier op Radio Ridderkerk.
2: Radio Ridderkerk.

Je hoorde Reach and In Your Eyes en daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Albatross. En we begonnen ook nog van drie met Penetration en Come Into The Open. En dit is Bad Company en Feel Like Making Love.

Je hoorde Bad Company en Feel Like Making Love, gevolgd door Sairita en Harm Love. En zo net hoorde je Loft en Summer Summer. En dit is In a Circle en Mary Mary.

Je hoorde de Waterboys en The Hole of the Moon. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 485. De laatste plaat wordt er een van MFSB en TSLP. En ik ben er weer donderdagavond om 6 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. Graag tot dan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedenavond.
2: De story of the vinyljaren, non-stop.
3: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story Of de Vinyljaren. Met een selectie uit de Nederlandse Tipparade Top 30 van 2 mei 1981. Nummer 9.

0: de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De tipparade.
1: Nummer 1.
2: Dit is de alarmschijf.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: De Story Of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
9: Met dit keer de Story Of Shirley Swears. En we beginnen met de eerste single in het jaar 1958. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat.

0: De eerste single in het jaar 1958. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat. Ja, ik zou zeggen van harte welkom in het programma The Story Of. Dit keer behandelen we dan Shirley Sweris. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank.
1: Ja, Shirley is geboren in Zandvoort, 1946. En als ze 5 jaar oud is, dan begint ze met pianolessen. En op 7-jarige leeftijd treedt ze al op in verschillende voorstellingen voor een kindercircus. Een jaar later is ze verantwoordelijk voor de dansmuziek in Treslong in Hillegom. En ja, het geld wordt er nog niet uitgekeerd, maar wel armbandjes en poppen. Nou ja, als betaling is dat een beetje min misschien, maar maakt niet uit. Met het liedje Little Things Means a Lot maakt ze op 10-jarige leeftijd haar tv-debuut in het weekendprogramma Johnny en Rijk in Nederland. In datzelfde jaar treedt ze op in het Concertgebouw in Haarlem met het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Maar haar echte muzikale loopbaan die begint dus in 1958 met haar eerste single. En ja, daar hebben we net naar geluisterd. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat. En dan zitten we dus, zoals ik al zei, in 1958.
2: En we gaan nu naar 61. Want dan brengt ze samen met het orkest van Chris van Leeuwen het lied Spamen uit. En dat is een reclameplaatje voor de Rijkspost Spaarbank en de Zilvervloot. En het is geschreven door Jan Mol.

0: Ja, en dat is Spaar me 1961. Maar we grijpen even terug naar dat duet met Godert van Cognon. Want dat was de jongste helft van het duo The Butterflies. En met dat duo deed ze in het begin van haar carrière, werkte ze heel nauw samen. En haar platenmaatschappij die had het helemaal voor elkaar, want die bombardeerde haar tot de Nederlandse Connie Froboes. Tussen 58 en 60 wordt ze dan begeleid door muzikanten van de Rhythm Stars onder leiding van Luc Burgemeester, die zelf als gitarist begon in de Haagse Rocking Sensations Boys. Een band die behoorde tot de eerste rock and roll groepen van het land.
1: Ja, en in 1963 nam ze deze single op, Verliefd, Verloofd, Getrouwd. En dat nam ze samen op met Tony Roland. Maar we moeten ook nog even vertellen dat ze vandaag, 22 mei, dat ze jarig is. En ze is inmiddels alweer 80 jaartjes geworden.

0: op 15-jarige leeftijd is Shirley eigenlijk al een professionele zangeres, muzikante, piano, met een succesvolle carrière in Nederland en Duitsland. In 1961 zong ze het lied Spaar me, en dat hebben we net laten horen, voor een reclameplaatje van de Rijkspost Spaarbank en de Zilvervloot, wie kent het nog? En ze wint daarna nog diverse Europese concoursen, zoals Sopot 1964 in Polen, waar ze Droom aan Zee zingt. En daar eindigt ze mee op een vierde plaats.
1: Het lied Bach bijvoorbeeld uit 1966 was jarenlang de vaste tune van Willem Duis' radioprogramma Muziek Muziek. Het had ook geen succes in de hitparade. De tekst is geschreven door Pieter Koelmans en de muziek is van, hoe kennen het ook anders, Johann Sebastian Bach. En van 11 oktober 65 tot september 82 was het radioprogramma Muziek Muziek op zondagmorgen te horen. En toen nog op Hilsum 3. En werd gepresenteerd aan Willem Duis. En in de periode van 62-70 opende het programma het door Julie Zweres vertolkte Tune Bach bijvoorbeeld.

0: Ja, dat is Bach bijvoorbeeld. Maar de tekst, ja, die was zo ingewikkeld. Dat zijn we nog aan het studeren wat dat allemaal betekent. Maar het klonk toch niet onaardig, moet ik eerlijk zeggen. We hebben het nog even over 1964. Want dan maakt ze ook nog deel uit van het winnende team van het toen heel populaire Knokkerfestival. En Shirley zingt daar een Nederlandse versie van Georgia on My Mind. Met een tekst van Goemans Jongbloed. En You're My World. En dan gaan we zo meteen nog iets vertellen over de voorselectie van het Eurovisie Songfestival. Maar daar kom ik zo meteen naar het volgende nummer op terug.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1967 en er werd deze single opgenomen, The Big Boss Man. En voor het eerst snuffelt ze een beetje aan de hitparade, want deze single die komt in de tipparade terecht. Alleen weet deze single niet door te breken tot de top 40. Maar ja, oké, het is een beginnetje. Het nummer werd trouwens geschreven door Al Smith en Peter Dixon.

0: In 1965 doet ze, zoals zojuist al even aangemeld, mee aan het Nederlandse voorselectie van het Eurovisie Songfestival. Doet ze met drie nummers, Blijf bij mij, gecomponeerd door Shirley zelf, Als een vlinder en Requiem voor een clown. Met het liedje Blijf bij mij deed ze in 1965 ook mee aan het Nationale Songfestival. Andere deelnemers van dat jaar, om het eventjes in de tijd te zetten, waren Gert Timmerman, Connie van der Bos, Trea Dobbs en Ronnie Tober. En het was Connie van der Bos die de nationale finale won met Het is genoeg.
1: In 68 brengt ze, en toen was ze nog 32 jaar, het zelfgeschreven liedje That's Why I Die een Little op single uit. Maar het was ook geen succes in de hitparade. Het is geproduceerd door Tony Vos. Op de B-kant staat er een versie van het lied Save the Last Dance for Me.

0: That's Why I Die A Little. Maar het loopt allemaal niet zo lekker met haar carrière, althans dat vindt ze zelf. En dan verhuist Shirley naar Londen nadat ze een contract had getekend bij Robert Stickwood. En nou, geen onbekende naam, want dat is de man die onder andere ook Cream en de Bee Gees in zijn pakket had. Shirley wordt in Londen gemanaged door de voormalige Animals bassist Chess Chandler, die destijds ook Jimi Hendrix nog managde. Maar vanwege contractuele problemen met haar Nederlandse platenmaatschappij heeft Shirley nooit voor RSO opgenomen en bracht haar tijd in Londen door met optredens in Ronnie Scott's Jazz Club in Soho, waar ze een residentie had in Ronnie's zaal boven. Ze richt zich dan meer op R&B dan op de mainstream jazz.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1970 met het nummer Fantasy in Fiction. Het nummer werd geschreven door Roger Bunn. Maar ook dit keer weer een hit. En het was dan een hele lange periode dat er nog nooit een hit gescoord werd door deze zangeres.

0: In Londen raakte Shirley's geduld uiteindelijk wel een beetje op. En toen een DJ van het Amerikaanse radiostation WWR haar single Big Boss Man erg goed vond, ging ze naar de Verenigde Staten. En in Los Angeles wordt ze verliefd op haar producer, Frank Byron Clark. En ze neemt daar ook een album op. Wordt helaas nooit uitgebracht vanwege problemen met de platenmaatschappij. En na deze teleurstelling keert Shirley terug naar Europa met haar Frank, die zich echter niet thuis voelde in Europa. Dus het paar keerde vervolgens terug naar Amerika, waar ze in Las Vegas trouwden. Maar, moet ik ook eerlijk zeggen, ze scheidt dan wel weer heel vrij snel van Byron Clark en keert dan terug naar Nederland om haar zangcarrière weer op te pakken in eigen land.
1: Ja, we gaan nu naar 19 maart 1977. Want op deze dag ging de troetelschijf van Hilversum 3 naar het lied Is Me van Shirley Zwerres. En ze was dan, jij zei, terug

It's Me, haar eerste hit in Nederland in 1977. Ja, en een van de opvolgers, Nothing Has Changed in 1978. Die stond al in de tipparade, maar die wist niet door te breken tot de top 40. Het nummer werd geschreven door Bob Benham. En

0: Nothing Has Changed. Ja, die plaat die brengt het niet verder dan de tipnotering. Dat werd net al even verteld. Maar voor haar eerste album, wat ook in deze tijd speelt, gaat ze wel terug naar het Verenigd Koninkrijk. Making Love Is Good For You, 1978. Die wordt geproduceerd door Barry Gard. En die produceerde ook onder andere Bonnie Tyler en Gary Glitter. Dus echt wel een naam. Het album bevat nummers van John Fogerty en Peter Allen. En die Peter Allen, dat is een Australische zanger en singer-songwriter. En die schreef veel voor Olivia Newton-John. John Fogerty hoef ik niet te vertellen, denk ik, wat hij gedaan heeft. Het titelnummer van het eerste album is van Tony Joe White. Maar nu gaan we naar een volgend nummer. Ik weet eigenlijk niet van welk album dat afkomt.
1: Nou, het nummer is uit 1978. En het wordt het lied The Light I Wanna Be gekozen tot NCV favorietschijf. Het bereikt de derde plaats in de Nederlandse tipparade top 30 en de vijfde plaats in de nationale hitparade top 50. En het is geschreven door de Australische singer-songwriter Digby Richard.

The Light I Wanna Be uit 1978. Ja, we gaan nu naar 1980. En dan nemen ze een heel wonderlijk nummer op. Althans, ik vind van wel Easy Living van de Uriah Heep. En dan is het ook dit nummer. Ja, dat bereik je in de top 40 niet verder als de tip. Maar in de nationale hitparade wordt er nog een 39e plaats bereikt. Nou, we gaan nog even gewoon luisteren wat het wordt.

0: Ja, en dat was dan Easy Living. En het was eigenlijk een mix met It's the Only Way. Door elkaar gedaan. Dat moet de oplettende luisteraar in ieder geval gehoord hebben. En dat It's the Only Way, dat is van Catapult. Maar ik moet eerlijk zeggen, Easy Living, ze doet het eigenlijk hartstikke goed. Ik heb de band Uriah Heep, want daar praten we dan over. Ja, meer dan twee handjes vol keer zien optreden. Het is echt wel een lievelingsband van mij. Maar Shirley Sweres, die doet het zeker niet slecht. Maar vervolgens is het wel haar laatste Engelstalige single. En stapt ze op begin jaren 80 weer over op het zingen van Nederlands. En ze scoort een hit met Heel Even. Roel, en daar weet jij weer meer van.
1: Ja, want Ancora is een lied van de Italiaanse zanger Edoardo Crescenzo uit 1981. In de Italiaanse hitlijst deed het nummer het goed. Ze bereikte de vijfde plaats als hoogste notering. En in hetzelfde jaar coverde Shirley het lied, maar nu Heel Even als titel. De Nederlandse tekst was geschreven door Tineke Bijhuizen. En dat is de Nederlandse journaliste van de tijdschriften Libelle en Flair. Met deze koffer behaalden ze de 24e plaats in de Nederlandse top 40. De 31e plaats in de Nationale Hitparade. En in 1995 bracht ze het nummer opnieuw uit. Nu samen als duet met Gerard Joling. Maar deze kwam niet verder dan de Tipparade.

0: heel even. En het is een prachtig nummer. En voor haar Nederlands album Shirley, en dan zitten we in 1981, werkt ze samen met een keur aan getalenteerde Nederlandse muzikanten. Zoals Okkie Huisdens, Hans Hollestelle, Hans Vermeulen, Floor van Zutphen en Benny Beer. En ook Shirley's zus, Beb Sweres, is dan actief als drummer bij de meidenband The Broads. En die speelt ook nog een keer mee.
1: Ja, we blijven in het jaar 1981 en met het nummer Bij Jou. Dat staat ook op dat album Shirley uit 81 natuurlijk. Het nummer werd geschreven door Tineke Bijshuizen en dit keer was het dan geen hit.

0: In 1985 vraagt Freddie Heineken aan Shirley om zijn eigen composities in Londen mee te helpen opnemen. Ze neemt You Again, As Long As There's Music en een eigen compositie van haarzelf, I Will Love You, neemt ze op. Het orkest staat onder leiding van Dick Bakker, ook geen kleine naam, maar helaas zijn nummers nooit uitgebracht.
1: We gaan even terug naar 1983, want er wordt er nog een single uitgebracht. Het lied The Way All Friends Do, en dat is een cover van ABBA. Het is geschreven door de heren van ABBA,

0: We stappen even snel door de tijd heen. In 1996 neemt Shirley nog een single op, heel even, maar dan met Gerard Joling. Bereikt de 40ste plaats in de Mega Top 50. En ze zong het thema van de tv-soap Morgen krijg je spijt. Dat werd zowel geschreven als gecomponeerd door Hans van Eyck. En ten behoeve van de dubbel-cd voor Appelsientje nam ze nog een stuk op met het orkest van Harry van Hoof. En sinds 1996 woont ze ook in Spanje. En in een interview met de NRC vertelde ze dat haar eerste connectie met het land ontstond toen ze via kennissen in Spanje belandde na een moeilijke periode. Heel af en toe treedt ze ook nog wel op.
1: Ja, we gaan nu afsluiten met Wil je me soms kwijt uit 1996. Dat werd gebruikt als tune van het RTL-programma De Winkel. Ik ken het niet, maar de single wordt geen hit. Maar ja, we gaan er nu toch nog luisterig zeggen. Bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer ons programma, er weer The Story Of. En dit gaan we nog draaien dan. Wil je me soms kwijt.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. 1, 2, 3, en...

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden.